lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio
1: Spannenburg. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: U te top, me selecta.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegdekschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.
1: Goddomme, wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem?
2: Oh, shit. Ja, dit had ik niet meer. Dit had Jon niet.
1: Waar is Jon?
2: Ja, Jon is er niet. Jon is ziek. Ja, Jon is ziek. Ja, ziek. Ja, hoe ziek, man. Juist, er wordt er een dwarfje, jongen. Die had er een soortje.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Eggere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesbal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

papegaai, het is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nou meer? Wat Fokke van Bruggen nou wat zeer? Hij zei, ja, de hele Fries kent op honderd in zijn repertoire. Hij zei, zong, zong, zong, zong, papegaai, zong er met ooster en een witje vraai. En een beest bekant is zonger uit volle bias. Let je hem keer.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Een lids boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik hik een narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

presenteren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kont. Maar vier grote silo's, en die zitten vol meisterons. 3 grote vergezons, die bij mij achterhoes. Maar als ze die een onval van de Fatson Dekstag Blues. Naks ging haast net sliepen, had altijd met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter elze been. En achter Bormans hagen, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik had van de wet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, meest het schieten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Ten Egreso op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

de zielen. Els en die op mij. Hoe die op het schip en jongens de bibbe vrij. Scoetse

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Jontjen Sonnentachtig, wie dit? IBC en The Night You Murdered Love op Radio Spannenburg op deze 14 augustus van het jaar 2026. We begonnen met een dikke plaat van Volbeat en Fallen. En dit wie IBC en The Night You Murdered Love. Je luistert naar RTV Spannenburg. Ik wens je een hele goeie joen. Dit is een Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen Soizen en Achten op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Tot de klok van 8 uur ben ik dus bij een mooie goeie muziek. De laatste nieuws uit die regio en de leuke programma onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op het programma zien op deze warme vreetioen? Zoals je waast is, even een kut nooit waarbericht voor dit komende weekend. Zometeen der meer uur. Moet jij wel zo weer naar je muziek uit de categorie No Music Friday. Ja, er zit weer heel veel goede muziek in. Dus zometeen ik wat muziek uit die lijst van de categorie No Music Friday. Een top 3 van ieder artiest heeft verkleurd in treinnummers achter elke oor van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij zometeen. En nooit nice van zo'n hoor ik in waar ik weer waarom in de tijd. Nou, een top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week hebben wij de lijst van Wieke 33, Njontjen 93. Ik heb de lijstje van Mistine, is dit heel veel goede muziek in. Ace of Base, Freddie Mercury, UB40, R.E.M., Michael Jackson, Gin Samatrog. Dus zeker nooit zo'n hoor ik. Blue Lustre, nooit het hert van de Vries Gewaren. Eerst geef je de mooie de muziek. Dit is muziek van Fleetwood Mac en Seven Wonders. Ik groet de Jaren 80 boy. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is hem, Radio Spannenburg, mooie Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen Soizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Fleetwood Mac en Seven Wonders. Een goeie joen.

Muziek van Boyzone en When the Going Gets Tough. Het is tijd voor het Wouwbericht. Het Weekoins tijd weer verder door. En het is natuurlijk makkelijk om even te weten wat het Wouwdot voor dit komende Weekoin. En dat hebben wij nou. Het Wouwbericht voor dit komende Weekoin. Je hoort vergeten dat we een mooie dag, een warme dag. Maar je temperaturen die loont zo oerdag rond een graad als 32 graden. Ja, warme temperaturen. Weer een lietse hittegolf heen wij te pakken in onze regio. Van jong kwalt het houden richting een graad als 20. En hebben wij ik als het ware nog een ware plaknacht. En dan geven we nooit monsnen, oerdaai temperaturen. Die komen uit de rond een graad als 24. Dat ken ik nog vrij warm omvielen. Van nou, monnie kans op een buitje. Dat is rond een oer als 10 als 11. En dan kennen we in onze regio rond de 100 mm on wetter vallen. Dat is natuurlijk nog lang net genoeg om de droogte te verhelpen. Maar als dat nou is die dus rond een oer als 10 11 zo'n millimeter onwetter. Dus met je money of het harder even rekening mooi. Let er op de midje, dan komt het sintje er weer lekker erin. En wordt het ik weer mooi waar een graad als 24 mon dus. En jongens, kwalt het ook richting een graad als zandjen. Dan gaan we naar de snijns. Ja, snijns. Dan gaan de temperaturen weer een stik naar beneden vergeleken met joerd en moon. Snijntemperaturen die

Moet rond en graad als 24 staat nou iets nou in de hele dag droeg. Ik genoeg die het verder zinnen. De wind komt dermaar uit het noorden en is een windkracht 2. Dan is het weekend voorbij de manjes. Ja, manjes kans op hier en daar een buitje. Ik al zal het net al te volle wijzen. De temperaturen manjel is de oerdooi rond een graad als 21. Ik prima temperaturen en er is ik genoeg die het weer ver de zinnen. Dan gaan we naar de teasers. De teasers, ja, dan wordt een ruinige dooi. Verspreid oer de dooi kennen stand 10 mm om ruin vallen. Er is ik net heel volle die het ver de zinnen. En de temperaturen die is de teaser ik rond een graad als 21. Nou, zullen we dus even naar de waarschuwing voor dit weekend. Ja, dit weekend nog een graad als 24 morgen sneeuwen. En na sneeuwen, ja, dan zakken de temperatuur aardig onderuit richting een graad als 20. En dan komt er ik weer meer ruin uw kant op horen. Dat kennen we broeken verder droogte, dus dit ben je in principe hartstikke blij mooi. Het doet bij de waarheid, ken je er bij de warmen van de Radio Spannenburg. Jan Lokke van Ommen, die belt even niet meer de gezellige sneeuwen te morgen tussen Jochen en Elven. En ons bij de Spannenburg Nice Weekend, dat is tussen Elven en Ian. En de man van afslag maandag heb ik het laatste nice uit die regio. En ik het uitgebreide Waalwijk. Dat is Elze Snijdjoen tussen 8 en 10. Wij geven verder mooi de muziek. Dit is muziek van The Cult en She Sells Sanctuary uit een jointje 84. En samen met die een muziek rond Jelzan uit de categorie Now Music Friday. Dit is The Cult, She Sells Sanctuary en hele goeie joen.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

Muziek van de Fine Young Cannibals uit Njontjen 88, wie dit, She Drives Me Crazy. En daarvoor natuurlijk Enrique Iglesias en de Builamos. Lekker simmerse muziek op deze warme vreetjoen, op deze 14e augustus van het jaar 2026. Dit is hem RTV Spannenburg, maar nou mooie superstoorzender. Het is weer Jelve Zandwist en dat betekent tiert vernaaien muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze keer nieuwe muziek van Van Dikhout. Ja, natuurlijk bekend van hun dikke hit Still In My. En alles of niets, ja, zijn natuurlijk een aantal verschillende hits, hè, Zan. En Still In My, dat is natuurlijk wel een van hun bekendste. Die komt uit Njontjen 84. Van Dikhout, het is een Nederlandse popgroep actief sinds Njontjen 80. De band ontstoen is ontstoen in Den Helder. En het in Amsterdam als hun thuisbasis, hè, ze daar maken. In Njontjen 94 braken ze toch mooi hun single Still In My. Samen met Akda en De Munnik en vormde de band van nou Njontjen 90 enkele jaren later de band samen met De Puma's. En ja, ze dus Jood Nijmuziek lanceert. En dat je het te veel is, niet genoeg. Nijmuziek van Dikhout.

Nee, muziek op de Freetune, dit wie van dik houdt. En te veel is niet genoeg. Vannacht is dit kalm. Nou, dat klinkt weer hartstikke goed. Nee, muziek van dik houdt. We houden het in de gaten dat deze plaat de hitlijst niet geldt. Normaal is je zoeken, is we beginnen. Samen die terug naar uw website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Helaas binnen momenteel wat technische storingen. Waarom dat ik net bij de agendapagina ken. Dus dank je, maak hem om muziek draaien. En dat komt ik zeker goed. Dit is muziek van Cher. En If I Could Turn Back the Time. Uit een joentje 89. Een hele goeie joen.

Muziek van Cher en If I Could Turn Back The Time. Ja, we binnen ietsjes te betiert. Meestal rond de kwartier van zon hebben wij treinnummers achter elke rond van Ian Artiest. En ja, ik dacht, we gaan weer eens wat muziek van Iron Maiden draaien. Het is een metalband die een jontje in Vierversante werd opgericht in Leyton. Een week in het oosten van Londen. De groep werd vaak zien als een van de meest gekenmerkte en invloedrijkste stromingen van het heavy metal genre. En de new wave of the British heavy metal. Ze komen dus uit Londen. En ze zijn actief sinds een jointje in 24. Ze treden nog steeds op. 29 augustus steen ze in Toronto. Shockje steen. En ik in Montreal in Canada is dat. Ja, er zijn natuurlijk allermachtigvolle goede muziek hebben ze maken. Vooral in de jaren 80 en 90. Heel volle hits hebben ze aan. En wij gaan nu treinnummers achter elkaar ronddraaien van Iron Maiden in de top 3 van Ian Artiest. Ja, deze week ietsjes te betiert. Maar Iron Maiden heb ik heel volle, lange platen. Dus dan moet ik ietsjes hier beginnen. En dit is plakje nummer 3. Iron Maiden in de top 3 van Ian Artiest. Dit is nummer 3 en Aces High. Iron Maiden.

0: Ah, machtig mooi. Iron Maiden. Six, six, six. The number of the beast. Iron Maiden in de top 3 van Ian Atiest. Je luistert naar RTV Spannenburg. We gaan op naar het Nijs van Zalenhoeren. Nog de klok van Zalenhoeren. Schakel heel erg naar Hilversum voor het laatste Nijs zien binnen en buitenland. En daarna binnen wij de weg van nu de studio. Je doet Balkwoud, de warme studio. En dan gaan wij waarom in het eerst naar de top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke 33, Njontjen, Treien en Jochtig. Ik heb de lijstje van mijn stenen. Er zit heel veel goede muziek in. Dus zeker nooit Nijs ik blue luisteren. Nou, het head van de Friese Maren. Wij uiteraard nog één nummer te gaan van Iron Maiden. Deze week in de top 3 van Ian Atiest. 3 nummers achter elkaar van Iron Maiden. Ja, de nummers, sommige nummers die duren wel 8 minuten. Dan hebben we haast Iron Maiden radio jaren. En deze plaat die duurt 6 minuten. Dit is Iron Maiden en The Prisoner op nummer 1 in de top 3 van Ian Atiest. Tot aas, nooit nice van Zalenhoeren. Iron Maiden, The Prisoner.
1: The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Siep Stoorzender. Else Vreten-Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Ja, prachtige teksten van Normaal. En dit wie achtervolgen. En daarvoor natuurlijk Neil Young en Rocking in the Free World. Je luistert naar RTV Spannenburg, het heet van de Friese Kamaren. Nou maar het 12 uur van Siepstoelzender Elze Freetioen. Tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooie goeie muziek om het weekend dus goed te beginnen. Het laatste nieuws uit dien regio. En natuurlijk ik de leuke programma onderwerpen. En Elze Wieke nooit nieuws van Zalmoeren. Gaan wij waarom in de tijd naar een top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 33. Njontje 83. Zoals altijd draaien wij aan dus de nummers 10 tot en met 1 uur deze lijst. Deze week de lijst van Wieke 33, Njontje 93. Wij beginnen dus aan op plekje nummer 10 en dan draaien we dat nummer 1 onta. Er staan natuurlijk ook nog 30 oren nummers in, die kennen wij helaas dit uur net draaien. We beginnen het tot de lijst in het tot de bekende nummers wat er nog meer in staat. Savina Vibe, nummer 12, Janet Jackson en If. Robin S. en Show Me Love, nummer 14. Ik een goede plaat trouwens. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes, nummer 16. Olet Adams en I Just Had To Hear Your Voice, nummer 20. 21, Wieve, The Spin Doctors en Two Princes. De wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld. Natuurlijk van The Scene, 24. Slave To The Music van 24/7, Sonnen 20. Easy Deasy en Big Gun, nummer 30. Gloria Estefan en My Tierra, 32. Hathaway en What Is Love, 34. Dance To Trance en Take A Free Fall, 36. Kim Wilde en If I Can Have You, 38. En nummer 40, Wieve, The Beloved en The Sweet Harmony. Dat alles in deze lijst van Wieke 33, Njontje 93. En wij beginnen op plakje nummer 10, mooie muziek van Ace of Base. En jawel, op nummer 10, de Wheel of Fortune. Nummer 10 in deze lijst van Njontje 93, Ace of Base en The Wheel of Fortune.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

Nummer 18, de Lightsweaver, Freddie Mercury en Living on My Own. Hees notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 12 en ik 15 weken in de lijst van Wieke, 33, Njuntje, 93. De tofje de lijst uit het Verlinen, Freddie Mercury en Living on My Own. Freddie Mercury, geboren als Pharoah Bulsara, wie een Britse rockmusicus. Hij werd bekend als de zanger en de frontman van natuurlijk de groep Queen. Die groeide uit tot een van de populairste rockartiesten en popzangers alle tijden. Hij is toen bekend om zijn podiumpersoonlijkheid natuurlijk en zijn explosieve optredens. Helaas maar 44 jaar oud worden. En hij is geboren in Tanzania en overleden in Londen. En vooral natuurlijk in de jaren 70 en 80 en ik in de jaren 90. Verschillende hits van mooie Queen. Maar ik als solo dus in Njuntje 93. Freddie Mercury en Living on My Own. Wie dit op plakje nummer 8. Wij gaan verder op plakje nummer 10. Mooie muziek van Gabrielle. Die vinden bij plakje nummer 10 in de lijst. En nummer 10 in de lijst, dat wie ik deze notering nummer 6. En ik tolle Vieken waarom in het hier in de top 40. Mooie muziek van Gabrielle. En dit is nummer 10. Dreams.

Nummer 4, Finalized Weaver, UB40. En I Can't Help Falling In Love With You. De heesnoting voor dit nummer. Wie plak je nummer hier? En ik Sondjen Wieken in de lijst van Wieke 33, Njoentjen 33, UB40. En I Can't Help Falling In Love. UB40, het is een reggae en popgroep uit Birmingham. UB40 is opgericht in Njoentjen 78. Tijdens dit bestaan het de band verschillende grote hits van. Wij onder natuurlijk meerdere nummer 1 hits. Voornamelijk coverversies van orennummers en enkele bekende hits van hun binnen onder meer I Got You Babe, Sing Our Own Song, Red Red Wine natuurlijk en The Kingston Town. Sinds de Njoentjen 78 actief en vooral in de jaren 80 en 90. Heel volle verschillende hits van. En wij oenen natuurlijk die weer uitkrijgt draaien op nummer 5. I Can't Help Falling In Love With You, UB40 in de lijst. Wij gaan verder op nummer 4, mooie muziek van R.E.M. Jazeker. R.E.M. het is een Amerikaanse alternative rockband die Njoentjen 80 in Athens werd oprichten. Vooral in de jaren 80. En jochtig. Heel volle verschillende hits. Hezehan. En 15 hun op plakje nummer 4. Mooie muziek van Everybody Hurts. R.E.M. in de top 40 lijst van Wieke 33. Njoentjen 33. R.E.M. En dit is nummer 4. Everybody Hurts. R.E.M.

Muziek van Michael Jackson en Will You Be There op nummer 3 in de lijst van Wieke 33, Njoenjen 33, Michael Jackson en Will You Be There. De eerste notering voor dit nummer, wie plak je nummer 3 en ik viert je Wieke in de lijst dus van Njoenjen 33. Michael Joseph Jackson, ik word bekend als The King of Pop, de Amerikaanse zanger, danser, componist en filantroop. Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en die het meest bekroonde solo muziekartiest ter wereld weer. Jackson onderscheidde zich toch meer de herkenbare stemmen en de typische dansbewegingen. Ja, dan ging er helemaal voor omsteen. En dan hier de ene voor denk je waarschijnlijk in zijn schoen denken ze. En dan koe die zo helemaal voor omsteen. Want normaal kerst toen net zo vier veromsteen. Want dan kukkels om. Maar ja, dat had waarschijnlijk iedereen wel schoen. Michael Jackson in de top 40 lijst uit het Verlinen van Wieke 33, Njoenjen 83. Nummer 3, wie voor hem Will You Be There. Wij gaan verder op plakje nummer 12. Mooie muziek van The Culture Beat. Jazeker. Het is een Duitse Eurodance groep opgericht in 1989. Scoren enkele grote hits, waarvan Oen natuurlijk Mr. Fane, die het bekendste is, die wij de Samantien ik gaan draaien. Dit nummer behelde in 12 landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland de nummer 1 positie. Wij vinden hem op plakje nummer 2 in de lijst van Wieke 33, Njoenjen 83. Dit is Culture Beat en Mr. Fane, jazeker! Haha. Lekkere Simmerse muziek op je radiotoestel. RTV Spannenburg, ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend.

Nummer 12 in de lijst, wie voor Culture Beat en Mr. Veen. Ja, wat een dikke rammer wie dit. Mr. Veen van de Culture Beat. We gaan op naar het Nijs van Achterhoeren. Nooi Achterhoeren kan je luisteren naar Even Waddoors. De man die zitten we kliffen hier in de studio in Balk, de warme studio. Ja, na week ben ik er weer tussen 6 en 8 op je radio om het weekend extra goed te beginnen. Na je week de lijst van Wieke 34 en Jochentje 85. Ik heb de lijstje van me staan. Het ziet er heel volle goeie muziek in. Dus ik zou zeggen graag ont naar je weekend tussen 6 en 8 op de Freetune. Ik zou zeggen geniet nog even van deze warme Freetune. De lekkere plaknacht die stiert dus ver de boeg. En na je week van nou snoien, dan is het waar weer wat beter. En gratis 21, dat bevalt mij altijd wel. Ik zou zeggen nog een goed weekend. Geniet van het waar. Geniet van de evenementen in onze regio. Ja, de Balkster Feestweek is er nog. En er binnen nog volle meer leuke dingen te doen in onze regio. Ik zou zeggen harde site in de gaten. En wij binnen na je weekend tussen 6 en 8. En dan dus maar de top 40 lijst uit het Verlinen van Jontje 84. Weinig hier nummer te gaan uit de top 40 lijst van Wieke 33, Jontje 93. En wij gaan eruit mooi de Voornoomlands en What's Up op nummer 1 in de lijst. Ja, dit ben de Voornoomlands en What's Up. Ik zeg een good weekend en graag ont na je weekend tussen 6 en 8. Good weekend, hoi!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: 8:00, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Hoors, aflevering 317. Waarin we zijn begonnen eigenlijk op hele toepasselijke manier. Masquerada van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Lekker zomers beginnen. Het is hier in de studio, ik denk inmiddels 41 graden. Maar wij blijven lekker cool hier onze radioprogramma presenteren. Nou, dat hebben we allemaal in petto. Bij Spanenburg hebben we 4 uur. De laatste 2 uur hebben we onder andere film met Jana Hoogstra en Metal met Shit van Popte. En gaan we even praten met de mannen van de Frolics. Die staan helemaal in de spotlight qua toeren. Dus daar gaan we even mee bellen. En ja, de eerste 2 uur die op verschillende plekken worden uitgezonden, ja, dat zijn de live uren. Straks in het tweede uur dan bellen we met Sjoerd van Kamen. Hij is onder andere van Olly and the Roots. En die hebben het album van de maand. En ja, hij zit ook bij Fools and Pretenders en Milk and Alcohol. En ja, die namen die komen we ook steeds vaker tegen bij de social media. En dan moeten we even gaan bellen natuurlijk. En ook hebben we Boukjes Beleving natuurlijk nog. Nummertje 40, weer een prachtige bedenksel. Beleving die ze heeft opgeschreven met toepasselijke muziek. Dat allemaal in het tweede uur. En ja, dit uur hebben we weer een live artiest. En ja, wat voor artiest? Robecco, die is hier aangeschoven. Goedenavond, Robecco. Moet eigenlijk zeggen Romano, want Robecco, dat is jouw artiestennaam, hè?
1: Klopt.
0: Ja, nou, prachtig dat je hier bent. Weer terug uit Brazilië. Was daar ook zo warm? Of viel
1: ja, jawel. Het was hartstikke warm. Ja. Maar wel lekker. Wel lekker warm.
0: Nou ja, je hebt een lekkere toepasselijke temperatuur heb je meegenomen. Je gaat ook live spelen hier. Daar zijn we heel erg blij mee. Mensen in de regio Jouweren, maar ook daarbuiten, die kennen jou als een goede muzikant. Een begenadigd gitarist. En sowieso een heel aangenaam persoon om mee samen te werken. Ook als vrijwilliger in de muziekdingen komen we jou vaak tegen. Leuk dat je er bent. Je hebt de nummers ingestudeerd of doe je dat allemaal uit de losse pols?
1: Eigenlijk een beetje gestudeerd, maar gewoon uit de losse pols, zoals hij zegt. En, in ieder geval hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Voor mij is het echt een plezier om hier te zijn.
0: Ja.
1: Vind ik heel mooi om hier aanwezig vanavond aanwezig te zijn.
0: Nou, je hebt ook een paar nummers aangedragen waarvan wij zeggen van wat vind je nou mooie muziek? Je mag meteen het eerste nummer mag je wel aankondigen. Waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, Jorge Benjó is eigenlijk een Uw telefoonje tocó novamente. De telefoon is opnieuw geklinkt. Mm-hmm. Eigenlijk in zijn liedje gaat het over zeg maar, een relatie. De man wil toch graag met zijn vrouw bespreken en alles. En op zijn Braziliaanse manier, hij schrijft dit liedje in samba rock, een beetje groove rock. En daar gaat het over, het liedje.
0: Nou, ga luisteren.

0: mannetje van alles eigenlijk.
1: Klopt.
0: Je bent ook echt een muziekman, hè?
1: Klopt. Dus daar heb ik jou gezien. Daar doe ik alles voor. Want eigenlijk is het mooi om even in contact te komen met de muzikanten. En sowieso ook de scene even helpen om dat groter wordt.
0: Ja.
1: Want daar gaan we voor de cultuur, toch?
0: Ja. En een paar jaar terug deed je ook mee met Jouwere gaat vreemd. Dat was een soort van hussel-bandcompetitie. Daar heb je ook mee gedaan, toch? Daar heb ik jou wel eens een keer gezien. Vijf jaar terug?
1: Klopt, ik was wel daar aanwezig. Ik was altijd genodigd om een jury te zijn. Maar toen uiteindelijk heb ik gezegd... Dit jaar niet.
0: Nee.
1: Die jaren zijn voorbij, maar ik ga wel een keer meedoen. Ik ben elke keer daar eigenlijk aanwezig. Ja. Ik vind het wel mooi om te zien wat helemaal daar gebeurt. Prachtig.
0: Ja, maar dat wordt ook gedaan door telkens weer dezelfde figuren in de jouwster muziek zien. En ja, daar hoor jij eigenlijk ook bij. Toch ben jij een opvallend persoon. Want jouw Fries, dat kun je heel goed. Jij kunt het heel goed verstaan, maar je praat het in principe zelf niet. Maar je bent al helemaal, hoe noemen ze dat, ingeburgerd in Nederland?
1: Ja, ik ben eigenlijk een Braziliaanse Fries.
0: Ja. Ja, je woont al 15, 16, 17 jaar in Nederland?
1: Ja, 18.
0: 18 al?
1: Ja.
0: Ja, en bijna alle muzikanten in Friesland, die hebben er een... ik noem het dan maar een heel oneerbiedig hobby-muzikant. Jij hebt er een vaste baan bij, want jij bent een soort van... computerman, hè? Je bent IT...
1: Automation engineer. Dus ik schrijf software.
0: Ja, en dat doe je voor heel veel verschillende bedrijven. Ik weet, in automatisering is Engels vaak een soort van voertaal. Maar in Nederlands kom je ook een heel eind. Zeker bij intakegesprekken of wat is precies de bedoeling... Heb je dat 15, 16, 17 jaar terug allemaal moeten leren? Of had je al een bepaalde basis qua Nederlandse taal en kennis?
1: Eigenlijk, de Engels komt vaak voor alles termen. Dus dat maakt een stuk makkelijk. Maar namelijk, ik heb gekozen om echt meer aandacht aan te besteden aan Nederlands. Mm-hmm. Dus ja, tot nu toe, wat ik kan zeggen, vanaf het begin tot nu toe... ik heb nooit problemen meegemaakt met communicatie met klanten. Want dan zit ik aan tafel, ik kan laten zien wat de bedoeling is...
0: Ja.
1: Met documenten en alles. En we komen altijd uit. Ja. Dat gaat goed.
0: Ja, en toch heb je het stukje cultuur, dat neem je altijd mee. Want wat ik zeg, je bent ook muzikant en je doet het hartstikke mooi. Ook je eigen muziekgenre, dat doe je. We kunnen jou overal voor inzetten, van pop, rock, hip-hop, reggae, alles. Maar je eigen muziek, vorig jaar heb je ook een uitvoering gedaan van je eigen... dat is een soort van theateruitvoering. Dat was in Jouwere, in een kerk, Hobbe van Baten kerk. Het was een prachtig evenement. Ik was er zelf ook bij. Dat was een hele mooie uitvoering. Het was ook een hele mooie middag om muziek met elkaar te delen, hè?
1: Ja, ik moest dat doen eigenlijk voor mezelf. Ja. Want het is zoveel jaren, zoveel beleefd in Brazilië, in de Amazone. Dus ik heb heel veel nog te vertellen, mm-hmm. In de zin van muziek. Dus dit show ga ik verder brengen. Nou, te brengen niet alleen in Nederland. Ik ben ook aan het plannen om in Duitsland ook te doen. Ja. Enzovoort. Dus ik wil voor de hele wereld. Want het is een verhaal om voor overal te vertellen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Je gaat zometeen ook live muziek bij ons doen. Je gaat twee nummers ga je live doen. Welke nummers ga je doen?
1: Ik ga Kind van Amazone, mm-hmm. Dat is Criança da Amazônia.
0: Ja.
1: Dit is een liedje dat vertelt hoe ik ben opgegroeid in de Amazone, hoe is daar een kind zijn.
0: Die staat ook in jouw show, hè?
1: Klopt. Ja,
0: dat was ook de basisverhaal van jouw show, hè?
1: Ja, staat tent van jou.
0: Ja.
1: Dit was wel het liedje van de show, zeg maar. Want daar zitten alle elementen, hoe ze in de natuur te zijn, echt in de oerwoud, in contact, volledig in de natuur en daarvan voedsel en echt letterlijk voor de geest en voor de lichaam uit te halen. Mm-hmm. Dat heb ik daar beleefd, zeg maar. In dit liedje vertel ik een beetje over.
0: En het andere nummer?
1: Het andere nummer is Amanhecer. Dat is ik heb gekozen dit liedje om vanavond te doen. Het is een liedje dat vertelt dit dagelijks leven van die hemelse volk, van mijn voorouders, hoe ze leefden vroeger daar en nog steeds hoe wordt geleefd daar diep in de jungle. Dus dat vertel ik daar, hoe is het dagelijks leven van een hemelse familie.
0: Ja, nou, we gaan zometeen genieten van jouw live muziek. We gaan ook nog

0: Even een nummer van jouw keuze gaan we even doen. Wat voor nummer gaan we doen en welke artiest?
1: Dit is Zé Miguel. Dit is een artiest uit Brazilië, uit de Noorden, uit mijn regio. Die inspireert heel veel lokale artiesten en is ook bekend in hele Brazilië. Uh-huh. Dus zijn liedje heet Pérola Azulada, de blauwe parel.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Daar gaat het.

0: Nou, dat was nog eventjes een lekkere zomerse deun van Javan, Samurai. En ja, we herkenden dan in één keer ook nog een bekend geluid van Stevie Wonder. Ja, daar was nog wel een heel bijzonder verhaal bij, hè? Hoe dit zo tot stand is gekomen met Stevie Wonder.
1: Ja, wat ik heb begrepen, die Javan, die Braziliaanse artiest, was in New York. Mm-hmm. En hij zat daar op een beroemd studio. En hij was bezig met zijn album op te nemen. Maar toevallig, Stevie Wonder was ook bij het gebouw. En toen hij hoorde wat. En daar is Stevie Wonder, die vond het nummer super mooi. Dacht, nou kunnen wij een samenwerk doen.
0: Ja,
1: Wint zegt nee tegen Stevie Wonder.
0: Ja.
1: En hij kwam met zijn monden harmonica. En heeft een prachtige solo in de eindacht op zijn stijl. Dat hoorde meteen dat hij is.
0: Ja.
1: Wat wil nog meer?
0: Heel herkenbaar allemaal. Nou, prachtig dat we dat op de vrijdagavond er even tussen hebben gedrukt. Samen met jouw mooie klanken. Je vertelde dat je ook met veel nieuwe muziek bezig bent.
1: Ja.
0: Eerder vertelde ik al dat je terugkomt van een vakantie naar jouw ouders. En jouw grootouders in Brazilië. 4 weken zijn jullie daar rond aan het reizen geweest?
1: Ja, klopt. 4 weken. Dus we zijn gekomen bij de hoofdstad Macapá. We hebben daar meteen mijn vader gezien. En daarna, na 2 dagen, mijn jongste zoon zei... ik wil graag een rivier, ik wil weg van hier. Want ik wil zwemmen. Toen we zijn richting mijn geboorteplek. Mm-hmm. En daar we zijn gebleven, heb ik mijn grootopa... de laatste van de generatie, wat ik al vertelde zo net. Mm-hmm. Dus van opa heb ik een prachtig gesprek over gehad. En het is super mooi om even naast de oude man even zitten... en zijn wijze woorden luisteren.
0: Het is natuurlijk ook zo van als jij met ouders of met grootouders aan het praten bent... Die 80 plus zijn, die hebben natuurlijk een hele heel leven hebben ze al meegemaakt. En of je nou in Nederland, in Friesland of in Brazilië woont... je hebt verhalen te vertellen. Je hebt, ook al heb je helemaal niks gedaan, je hebt toch heel veel avonturen beleefd. Fouten gemaakt, successen behaald. Ja. En hoe prachtig is het dan om dat met jou... grootouders met je opa en oma te kunnen delen, zo ver weg. Kunnen zij een bepaald beeld hebben van hoe jij in Nederland leeft? Of is dat voor hun heel lastig?
1: Nee, heel grappig, want mijn opa 90 jaar. Hè, dus ik dacht mijn opa dat hij is een beetje vergeten achter en alles. Maar wat bleek, 11 jaar geleden, mijn opa zat de hele tijd bij de andere familie. Want hij was een tijdje weggegaan bij de andere familie, ergens anders. Maar daar zat hij de hele tijd op te roepen. Hij vertelt nu, ik zat de hele tijd op jou, dat Romano was naar Nederland. Ik vertel het voor iedereen. Dus eigenlijk voor de hele familie, dat ze zegt... zoals iemand heeft een prijs gewonnen. Maar het is ook zo, want hij komt uit de Amazone. En te reizen naar buitenlanden, naar Europa, is te ver weg voor de mensen daar. Want zoals misschien, je weet het niet, maar we leven daar. En waar ik vandaan kom, is in Paulhausen. Je zegt, rijk van natuur, maar arme van geld. Maar dus, en dat is te ver voor ons. Mm-hmm. En dat iemand van ons dat meemaakt. Mijn opa zat helemaal in de wolken. En een hele mooi verhaal over. Hij vertelt voor iedereen. Prachtig.
0: Ja, en hoe omschrijft hij Nederland dan? Staat Nederland bekend in het buitenland als het land van Johan Cruijff en Ruud Gullit?
1: Juist, Mechanical Orange, van de voetbal. Ja. Dus in Brazilië is helemaal big fan. We zijn helemaal fan van Nederland, van voetbal. Ja. We zijn een groot land van voetbal, maar wij bewonderen ook Nederland ontzettend veel. Zelfs in 2010, toen Wesley Sneijder heeft een doelpunt gemaakt tegen Brazilië. Mijn broer was helemaal meteen, ik wil graag een shirt van hem. Dus het is eigenlijk, ze hebben een beeld vanwege voetbal. En hier en daar wat documentaire over Amsterdam. En we hebben wel een beeld, zeg maar. Ja. Want het is niet alleen een klomp en een molen. Nee, dat niet. Nee. We hebben echt een breder beeld.
0: Ja, nou en als je dan met jouw familie aan het praten bent... je bent weer terug in je thuisland, je huisland. Is het dan, ben je dan ook helemaal geïnspireerd met nieuwe songs... nieuwe verhalen die je graag wil vertellen?
1: Ja, zeker. Want dan kom ik daarin... prachtige boerderij aan de rivier. Mm-hmm. Gigantisch mooi en alles. Je beleeft zoveel. Jouw jeugd komt alles terug. En dan heb je een nieuw gesprek, heb je nieuwe vrienden. En je zit eigenlijk tussen de mensen mee aan te kijken. Zoals je bent een tv te kijken en genieten van een gesprek. Dus hoef je niet eens niks te zeggen. En dan, wauw, ik ben nu hier. Oh, wat magisch om hier even erin te kijken, te luisteren. Naar de natuur, alles, eten. Ik ben gewoon in een droomland op dat moment. Ik krijg heel veel... het is gewoon een bron van inspiratie.
0: Het is soms ook gewoon genoeg om er te zijn. Je hoeft niet eens wat te doen. Gewoon zitten, om je heen kijken... en één zijn met je omgeving en met de mensen om je heen.
1: Ja, en de haast gaat meteen. Ik ben niet meer gehaast. En dan, ik was echt na een week ben en dan in een rustige modus.
0: Ja.
1: Wat gaan we morgen doen?
0: Ja.
1: We zien het wel.
0: Dat zie je wel, ja. Ja, nee, dat is ook wel eens lekker. Ja, het hectische bestaan in Nederland. Is dat in Brazilië echt een paar versnellingen terug? Of?
1: Algemeen wel, maar ik ben altijd. Ik was een beetje voorbereid voor Nederland, onbewust. Ik was vanwege mijn gezin, maar algemeen. Je moet niet echt verwachten dat de mensen komen 5 uur als afspraken hebben. Ze komen altijd heel laat, zeg maar. Ja. En dat is normaal, ja, voor de normale omstandigheden. Maar bij werk moeten we op tijd komen. Maar alles in normale afspraken is met vrienden. Reken niet op tijd. Reken niet. Laat maar gewoon gebeuren zoals het is. Word dus niet eens boos als iets uit hand loopt.
0: Nou, Romano, ik vond het sowieso fantastisch dat je was. Twee prachtige nummers heb je voor ons gespeeld. We gaan zo meteen ook nog even luisteren naar een nummer wat je eerder hebt uitgebracht. Carente de Fotje.
1: Carente de você.
0: Ja, nou ja, dan zit hier een Portugees te spreken naast mij en dan ga ik het zelf proberen.
1: Maar dat is supergoed, dat vind ik best mooi. Klinkt goed.
0: Kun je daar nog kort even een klein verhaaltje over vertellen?
1: Zeker. Toen ik net terug was naar Brazilië in 2006, ik had mijn relatie met mijn Braziliaanse Nederlandse vrouw, ging ik terug en wie vertrekt? Ik was altijd, wow, ik ga mijn familie zien, helemaal leuk. Toen landde ik in Brazilië, maar dan zat ik onder een boom. Lekker een oud rusten, zeg maar. En ik besef ik, maar mijn vriendin nu, die is in Nederland gebleven. Ik raakte paniek, ik rende alles en gek naar de telefoon toe. Ik probeer haar te bellen. En dan besefte ik nog dieper hoe ik van haar hield.
0: Wow. Ja.
1: Dus daarvoor heb ik dat nummer geschreven. Zoals ik sta aan de andere kant van de oceaan en een strand aan de andere kant te kijken. En voor haar te zingen, ik zou die galaxy en alles doorheen te gaan om haar te kunnen terugzien, zeg maar. Ik zou alles doen om haar. Dus ik ben eigenlijk, ik mis jou, daar gaat het om, dit liedje.

0: Garota di Ipanema. Daar hebben we zo pas even naar geluisterd. En dat is Antonio Carlos Jobim. En dit is een van de nummers die nog aangedragen is door Romano. Oftewel Ropeco. Fijn dat je er was, man. Ik vond het super.
1: Ja, hartelijk bedankt nog een keer voor al het nodige, mannen. Dus helemaal blij mee.
0: Je komt nog maar eens een keertje terug. Altijd welkom hier. En ja, we gaan nu lekker door tot aan het tweede uur. Gaan we nog even muziekjes draaien. Maar straks in het tweede uur dan... beginnen we natuurlijk weer met de broeierige zomerhit van Darcy. En gaan we bellen met Sjoerd van Kammen. En gaan we het onder andere hebben over Oleander Roots en Fools and Pretenders. En natuurlijk ook Milk en Alcohol. Boukjes Beleving, nummertje 40 komt langs. En lekkere muziek van Blondie en Marillion. Nou, heel verhaal. Tot aan het nieuws gaan we sowieso even luisteren naar I Say to Pego van Michael Telo. Nou, dat is wel een bekende een. En dan zien we het straks na het nieuws wel weer even terug. Tot zometeen.
2: Simba! Nossa!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Shine Through the Summer van Darcy. En ja, dit is de broeierige zomerhit. En daar proberen we het elke tweede uur mee beginnen. Ook voor het zomerse gevoel. Nou, dat is eigenlijk niet nodig qua muziek. Want qua temperatuur hebben we het weer getroffen vandaag. Nou, we treffen het sowieso in het tweede uur. Want we hebben weer twee prachtige items hebben we zometeen. We gaan onder andere aan het einde van dit uur luisteren naar nummertje 40 van Boukjes Beleving. Ja, ze is weer even in de pen gekropen en haar gedachten opgeschreven over ja, wat ze allemaal heeft meegemaakt of nog denkt te gaan meemaken. Ja, we gaan hier ook wat meemaken, want we gaan zo meteen even bellen met Sjoerd van Kammen. En ja, even kijken, misschien hebben we nog een verrassing zometeen aan de telefoon. Je weet het nooit. Want Sjoerd is de frontman van onder andere Olly and the Roots. En ja, die hebben het album van de maand augustus, Ceremony. Daar starten we altijd ons derde uur mee. En schenken we altijd even wat extra aandacht aan. En ja, daar gaan we dan over het algemeen ook mee praten met de artiesten. Dus dat gaan we nu even doen, dus straks. We gaan ook even lekkere muziek even draaien. Onder andere Marillion, Kaylee. Maar nu eerst Midnight Sky van Miley Cyrus.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sang Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matinévoorstelling een middag van herkenning te verzorgen.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Ollie and the Roots, If You Ever Walk Away From Me. Nou, en wij lopen even die kant op, richting Sjoerd van Kammen, want die hangt inmiddels aan de telefoon. Goedenavond.
1: Alexander.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Hallo. Ja, hallo. Hallootjes.
0: Ja, Sjoerd. We hebben zo pas even geluisterd naar een track van jullie band. Van het album Ceremony. Album van de maand augustus bij even wat onze Radio Spalenburg. Nou, zeg het maar.
1: Leuk man. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, hebben we al een tijdje eerder al contact met elkaar gehad over verschillende dingen. Je zit in meerdere bandjes en Ollie and the Roots hebben natuurlijk ook al heel veel gedraaid de afgelopen jaren. Hoe gaat het verder?
1: Met Ollie and the Roots gaat het niet zo best. Want die band bestaat niet meer. Dat is pers van de pers. Ik heb trouwens Mark ook ingebeld. Meen je nog Mark?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Mark de drummer is ook aanwezig in dit gesprek.
0: Ja.
1: En Ollie and the Roots heeft inderdaad, die band bestaat niet meer. Dus het is hartstikke leuk dat wij album van de maand zijn. En draai het vooral ook. Want die muziek die blijft wel staan, ook op Spotify.
0: Ja.
1: Dus,
0: deze maand nog even een saluut aan jullie als band zijnde.
1: Dat heb je mooi gezegd, ja.
0: Jullie zijn ermee opgehouden, maar jullie gaan altijd door met muziek maken. Maar wat heeft jullie doen besluiten om te stoppen met Ollie and the Roots?
1: Ja, dit was vooral mijn besluit. En bandjes komen en bandjes gaan. Mm-hmm. En het was op zich wel een heel leuk verhaal hoe wij bij elkaar kwamen. Misschien kun jij er iets over vertellen, Mark, hoe wij bij elkaar zijn gekoppeld.
2: Ja, we zijn gekoppeld door mijn vrouw.
0: Okay.
2: Die dacht, ik heb een leuke vriend voor erbij. Dat was Sjoerd. Hey, Sjoerd die speelde gitaar en we kwamen elkaar wel eens tegen in dezelfde scene. Jaren geleden, hij met Monster Tux en ik met Mink. Destijds, 2005 was dat denk ik, Sjoerd, hè?
1: Ja, zoiets, ja.
2: Zoiets, 2006. En jaren later zei mijn vrouw van... Ik heb een leuke gozer gezien voor mijn werk. Nou, wij bij elkaar gebracht en dat klikte wel. Sjoerd had zijn gitaar meegenomen. En ik vond de nummers pakten mij meteen. En toen zijn we bezig gegaan. En automatisch komt dan Klaas Borst erbij. Op bas en Sjoerd had Mario van Monster Tux meegenomen. En toen waren we al redelijk snel een bandje. En het klikte ook tussen ons allemaal wel, Sjoerd. Het was een leuk ploegje.
1: Klopt. En vrij snel een repertoire en wat optredentjes en zo. En opnames ook. En Klaas die was ondertussen bezig met een opleiding producer te worden. Dus die kon onze nummers mooi... Als project gebruiken voor zijn opleiding. Hm.
2: Ja, super luxe, hè, was dat.
0: Ja.
1: Ja, super luxe. Ja.
0: Alles in eigen beheer, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En we hebben die ceremonie, hebben we de meeste nummers van opgenomen in een kerkje in Katwijk.
0: Hm.
1: Ja, dat was even een probeersel van, want als je drums daar opneemt bijvoorbeeld, dat heb je gedaan, dan heb je heel veel galm.
0: Ja.
1: Dus dat was een probeersel. Ja. En dat is volgens mij goed uitgepakt. Mark, toch?
2: Ja, het was natuurlijk wennen. Klaas hier. Het is natuurlijk wel een gewaagd project geweest. Hè? Een EP opnemen in een kerk. Want je krijgt natuurlijk allemaal bijgeluiden. Zeker voor de drums is het heel lastig. Klaas heeft het geneeld en heeft er heel veel werk van gehad. Maar het was ook mooi. We konden even een aantal dagen achter elkaar opnemen. Het is ook mooi dat je zo'n proces met elkaar doormaakt. Want je zit met elkaar erbovenop. En ik maakte de gitaarpartijen mee. Sjoerd die maakte de drumpartijen mee. Die was ook aan het dirigeren. Dat moet daar, dat moet daar. We waren natuurlijk ook bij het proces betrokken.

0: Van toetsen en bas, hoe gaan we dat invullen? Gaan we er nog een draai aan geven? En dat maakt even dat je een aantal dagen mooi met elkaar kan samenwerken. In plaats van dat los de drums erop komt en los de. Hè? En nou ja, we hadden ook afgesproken met elkaar. Hè? Klaas die wil natuurlijk heel graag het geluid goed hebben. En we konden allemaal een zegje doen. En goed, dat heeft wel leuk uitgepakt. Het is heel gewaagd in de kerk opnemen. Maar Klaas heeft gewoon een goede job gedaan. Het is heel goed uitgepakt.
1: En volgens mij heeft
0: dat we allemaal redelijk kritisch zijn, goed gedaan. Ja. En leuk, ik vond het een leuke periode met elkaar in zo'n kerkje zitten. Ja, ik vond het machtig. Ja.
1: Volgens mij heeft Klaas nu tijd over, Sjoerd. Want Klaas heeft volgens mij nu tijd over. Want volgens mij is hij ook met Nieuwland gestapt. Hè? Want dat is als Nieuwland slijt is ook gestapt.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar is hij ook mee gestapt. Daar is hij mee gestapt, ja, klopt. Ja. Nou, ja. Die hele band is volgens mij gestapt.
1: Maar aan de andere kant, Sjoerd, met jou is het ook zo van... je noemde dat eerder al, bandjes komen en bandjes gaan. Jij zit onder andere bij Milk & Alcohol. Dat is volgens mij, volgens mij een band die altijd blijft doorgaan. Hè? Want dat is eigenlijk... jullie zijn een beetje buren van elkaar, hè? Dus je kan wel ophouden, maar je komt elkaar in de supermarkt altijd weer tegen.
2: Dat zijn in dit geval. Maar, dat is ook begonnen als een buurtband, hè?
1: Ja.
2: Dus en uiteindelijk zijn wij daar ook best wel vaak op pad. Maar dat is natuurlijk met covers is dat natuurlijk wat makkelijker dan met eigen werk. Want dat was ook wel een beetje met. Zoals met Only and the Roots ook, dan kom er maar eens tussen, hè, als nieuwe band. Dat gaat moeilijker dan voorheen, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: En met covers, dat is... En wij hebben met Milk & Alcohol best wel een... we doen jaren 80, alternatieve jaren 80 liedjes. Mm-hmm. En daar is gewoon wel markt voor.
1: Ja. Nou ja, jullie hebben afgelopen zomer ook mooie festivaletjes gehad. Maar ja, dat zal straks ook met jouw derde band. Fools and Pretenders is natuurlijk ook de insteek. Ik zat in de auto hier naartoe met Niels. En we hadden het nog eventjes over live-opnames die wij een jaar of 3-4 terug hebben gehad. Met Evenwatoors Café. En er zat Fools and Pretenders, die zat in de eerste aflevering. En daar hebben we het nog even over gehad. En toen zei ik ook tegen Niels, ik zei van potverdikkie, wat was dat toen in jouw een mooie belevenis om met Fools and Pretenders in de eerste uitzending te zitten. Want ja, jullie muziek toen de tijd, ja, nog steeds zeer goed om naar te luisteren. Gaan we zo meteen ook nog een keer doen. Daar zijn jullie weer mee begonnen, hè?
2: Ja, we hebben, aanstaande dinsdag gaan we voor het eerst even repeteren. We kwamen elkaar weer, ik kom Gilbert natuurlijk heel vaak tegen, omdat hij ook bij Melk & Alcohol drumt. Maar Erik heb ik ook nog veel contact mee. Toen hadden we zo, wat gaan we doen? Gaan we het weer even oppakken? En dat vonden we alle drie wel een goed idee.
1: Ja.
2: Kijk, en Johan Jager zat er eerst ook bij. Die is op een gegeven moment bijgekomen als vierde man. Dat was ook hartstikke leuk, ook goed. Maar we hebben nu besloten, want het probleem met die band was dat we gewoon allemaal heel druk hadden in die periode.
1: Ja, allemaal bezige baasjes.
2: Ja, de continuïteit ontbrak. En dat is nu allemaal wat rustiger. Dus denken we dat we het nu met z'n drieën wel weer op kunnen pakken.
1: En dan ook de oude hits weer afstoffen? Of met nieuw materiaal bezig?
2: Ja, die gaan we afstoffen en even in een blender gooien waarschijnlijk. Daar begint het even mee. Even weer voelen.
1: Ik zie er enorm naar uit om straks nieuw materiaal voor jullie te gaan beluisteren. En het is zelfs zo dat ik heb twee nummers van jou gekregen via de mail. Die eigenlijk er nooit uitgebracht zijn. Of in ieder geval, dat is eigenlijk wel uniek materiaal. Want we gaan zo meteen luisteren naar Damn I Should Have. En Fate gaan we even naar luisteren.
2: Mooi.
1: Ja, wat is dat dan nog van back in the day? Of is dat nog van wat recenter? Of hoe moet ik dat precies zien?
2: Fate is wel best wel back in the day. Dat was wel een van de eerste nummers die we opgenomen toen bij Hans Hanneman in Nieuw-Pekela. Ik weet niet of je die kent.
1: Die
2: vintage studio. En Damn I Should Have, dat is volgens mij, toen zat Johan er ook al bij, volgens mij.
1: Ja. Nou, er is genoeg drukte in de Friese de popscene. Bandjes komen, bandjes gaan. Oude komen terug. Nieuwe samenstellingen. Ik denk dat we jullie allebei bij verschillende situaties wel weer terug gaan zien. Jou ook, Mark.
2: Mark, heb jij nog wat onder de pet momenteel?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk met Decibellen zijn we druk bezig om nieuw materiaal te maken. Decibellen, ik denk niet dat dat ooit gedraaid is bij jou in een studio. Maar Decibellen en Studio Maas. Nou, dat is wel leuk, want er zit onder andere zit daarbij. Johannes Rietma heeft dingen ingezongen. De zanger van Beeldstar heeft dingen ingezongen. Ilan van Illinois heeft dingen ingezongen. Dat allemaal bij Decibellen en Studio Maas. Dus wij zijn druk bezig nieuw materiaal aan het maken. We gaan straks weer de studio in om iets op te nemen. Dat is dat is over een maandje ongeveer al. Ja. God, ja, dat blijft allemaal wat doorgaan. Hè. We zitten natuurlijk allemaal in muzikale projecten. En ik ben onderhand nog met Remco Visser bezig om een band op te zetten. We zoeken trouwens nog een bassist. Dat is ook indie poprock. Dus bij deze een oproep. Maar zo gaat dat wel door. Iedereen die heeft zo'n project. Dat is superleuk natuurlijk. Hè.
1: Nou, okay.
0: Iedereen deed al dingen naast Orion de Roots. Maar ja, goed. En nu krijgt dat weer wat meer ruimte. Wat Sjoerd ook zegt, als dat ophoudt, Only on the Route, dan zijn er weer andere projecten gaan. Zo blijf je maar een beetje doorspelen. Ja, en we spelen denk ik ook allemaal al heel lang. Hè, dus dat, ja, goed, iedereen heeft wel zijn stempel gezet, denk ik, met de jaren.
1: Nou, ik heb alweer genoeg dingen gehoord om weer even terug te bellen. Onder andere met Decibellen. Mannen, heel erg bedankt. We gaan luisteren naar oude nieuwe muziek van Fools and Pretenders. En er is genoeg materiaal om opnieuw nog eens een keertje terug te bellen. Jongens, dankjewel. Hè?
2: Zo is het. Ja, jou ook bedankt.
0: Okay, ja, bedankt.

Altijd mooi om even met die muzikanten even bij te kletsen over waar ze mee bezig zijn en wat ze allemaal hebben gedaan. En ook even te luisteren naar wat ze allemaal hebben gedaan. Nou, dat klonk weer heel erg lekker. En ja, we gaan zo meteen ook nog eventjes luisteren naar Boukje haar 40ste beleving. Maar ja, we hadden ook nog even een nieuwtje. Dat stond ook op de poster, op de aankondiging. Nou, wat is dat dan? Nou, niet alleen bij RTV NOF zal even wat door ze te beluisteren zijn vanaf oktober. Want daar zitten we al vanaf het voorjaar. Maar Omroep Silt, die heeft ook belangstelling getoond voor deze twee uren, de eerste twee uren. Dus vanaf oktober zal dat ook uitgezonden worden bij hun. Omroep Silt, wat is dat precies? Dat is een beetje het noordwesten zeg maar, van Friesland, Harlingen en Vlieland en Terschelling zitten daar ook bij. Dus ja, daarmee hebben we al een mooie dekking van heel Friesland. Dan moeten we alleen richting Appelschaal nog even wat vinden. Maar nou, dan gaan we komend weekend nog wel even te fietsen. Even kijken wat daar nog allemaal is. En vanaf volgend jaar hebben we ook een nieuwe huisstijl. Dus als jullie nou volgende week op de social media dingen zien, dan denken van hé. Ja, dat is even wat oors, hè. Dat is, hebben we even wat anders gedaan. Maar wat blijft, dat is Boukje's beleving. Dat blijft mooi doorgaan. Jij gaat ook door, Niels, hè? Ja, Niels gaat ook door. Nou, laten we ook maar gewoon doorgaan met Paard in de Mest van de Zandstra's.

Boukjesbeleving, aflevering 40. Je hebt zo van die dingen die van oudere generaties op de jongeren worden doorgegeven. Van die wijsheden waarvan je, als je ze hoort, denkt, ja hoor, zal wel. Om er jaren later achter te komen dat het toch echt waar is. In dit geval gaat het over tijd. Mijn moeder werkte vroeger als bejaardenhulp. De oude man vertelde haar dat naarmate je ouder wordt, de tijd steeds sneller gaat. Mijn moeder hield mij dit voor en inmiddels kan ik stellen dat het echt zo voelt. Want het is alweer augustus en alweer Boukjesbeleving nummer 40. Wat fijn dat je er deze maand weer bij bent. Verstrijken van de tijd betekent ook dat er dingen veranderen met betrekking tot mijn ouders bijvoorbeeld. Vaker de vraag, kun jij mee of kun jij dat regelen? Maar ook ten aanzien van uitstapjes. Waar mijn moeder er vroeger altijd wel voor te porren was om mee te gaan naar een concert, zit dat er tegenwoordig niet meer in. Ik was daarom blij dat ik haar nu kon bellen dat we samen naar een concert gingen, wat zo dicht bij haar huis was dat ze geen nee kon zeggen. Het werd een bijzondere middag in Vogelsang Staten, die een concertreeks muziek rond de vleugel organiseren. En dit seizoen staat het thema in het teken van liefde. Deze middag stonden er een pianist en een trompetist op het programma. Als kind opgegroeid met de gebroeders Brouwer en mijn moeders jarenlange lidmaatschap van de Brassband, wist ik dat dit haar wel aan zou spreken. Het werd een heerlijke middag, waarbij mijn verbeelding tot mij sprak. Want ik zag voor me hoe daar in vroeger tijden gezellige avonden werden georganiseerd. De dames van stand in prachtige jurken, een hapje en een drankje, afgewisseld met luisteren naar muziek en de avond afsluiten met dansen. In het hier en nu zag ik, toen ik even opzij keek, hoe mijn moeder zat te genieten. En ook dat is een beeld, maar dan eentje die echt is en die ik koester. Teruggaan in de tijd deed ik ook even toen ik het nieuwste nummer van Sandstras voorbij hoorde komen. In 2023 was er het muzikaal project Tiet Machine, waar historische gebeurtenissen muzikaal werden vertaald, op prachtige wijze. Ik was toen onder de indruk van de zang van Jeroen Seinstra, ontdekte daardoor ook zijn eigen nummer Sneeuwwinter, wat mij zo raakte dat ik hoopte dat er snel meer van hem zou worden uitgebracht. Het bleef stil, tot onlangs. Via Facebook kwam zijn nieuwste single Paad in de Mist voorbij. Een mooie combinatie van uptempo en een tekst die gaat over verloren zijn tussen dromen en waarheid in de tijd. Het volgen van de echo en niemand die de weg wijst. Hoe het licht roept, maar het donker dit tegenhoudt. Hoe vind je je weg in de mist? Mooi hoe dingen samenvallen. Want waar het in de tekst over donker en licht gaat, zie ik dat ook terug in de song. Daar waar de tekst het donker schetst, weerspiegelt de muziek het licht. En ik zeg hetzelfde als ik in 2023 zei. Dit smaakt naar zoveel meer, want oh, wat is dit mooi. Er was deze maand helaas ook een teleurstelling te verwerken, omdat het concert waar ik zo ontzettend naar uitkeek niet doorging door een tegenvallende kaartverkoop. Ik had een ticket geboekt voor een concert van Boas en Emmy Dark in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Van Emmy Dark veronderstel ik dat zij niet heel bekend is in onze provincie, waardoor mensen minder snel een kaartje zullen kopen. Maar alleen Boas zou toch genoeg bezoekers moeten trekken. In mijn geval ging ik voor Emmy Dark, die op een of andere manier op mijn muzikale pad kwam
en die met haar In the Shadow mij direct een fan van haar muziek en teksten maakte. Haar laatste single Words kwam afgelopen mei uit. Dit is een cover van Words Don't Come Easy van F.R. David, die dit nummer in 1982 uitbracht. Als ik in een discostemming ben, zou ik deze versie opzetten. Maar als ik ga voor een versie met inhoud, ga ik toch echt voor de uitvoering van Amy Dark. Dat ik deze beleving af zou sluiten met een nummer van Amy Dark was mij direct duidelijk, omdat ik haar muziek graag onder de aandacht breng en hoop dat een optreden in het noorden toch nog mogelijk gaat zijn. Haar laatste album, Braving Fears, staat vol prachtige nummers. Ik kan je echt aanraden hiernaar te luisteren. Ik sluit af met Wish I'd Never Met You. Veel luisterplezier en tot de volgende beleving.

0: the door, because I wish I'd never met you before.
1: Nou, met Emmy Dark zijn we bijna aan het einde gekomen van deze twee uur. Voor NOF houdt het er hierbij op. Maar bij Spanenburg gaan we nog even twee uurtjes door. Maar dat doen we niet voordat we Niels hebben bedankt voor de techniek. Romano, Sjoerd, Mark en Boukje voor hun bijdrage de eerste twee uur. En ja, straks gaan we gewoon lekker door met film met Janna. Muziek van Newlands, Paul Fans and Friends. En daarna nog eventjes metal met Shirt van Popta. En doen we nog even een praatje met de Frolics. Nou, en wat hebben we volgende week in de eerste twee uur? Onder andere gaan we even bellen met Arie en Kiel. Want zijn de school alweer begonnen? De popschool? Nou, daar zullen we dan wel even een antwoord op krijgen. En hebben we Grimtosk live in de studio. Nou, die doet het ook hartstikke goed de afgelopen anderhalf, twee jaar in Friesland. Die hebben we ook al eerder getroffen natuurlijk. En gaan we ook in de studio ontvangen. Nou, prachtig allemaal. Twee liedjes gaat hij doen. Dikke prima allemaal. Dat doen we volgende week. Nou, wat doen we nu nog? We doen nog even Ongelooflijk van Janvier Zamudio. En dan zeg ik aan de ene kant tot volgende keer. En aan de andere kant zeg ik van tot straks.
2: Een beetje stijl uitgaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
3: Tuurlijk, als lekker, man. Heerlijk.
2: Eén keer nog.
3: Heerlijk.
2: Want?
3: Ja, altijd goed.
2: Altijd goed dit weekend
3: altijd
2: ook weer?
3: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
4: Ja. Vind ik echt. Een lekker Henk. Huppakee, daar zit hij,
2: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
4: Ja, hoor.
2: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker, man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het derde uur van Even Wat Oors met Henk Jansen en Janne Hoogstra.

0: En welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met een track van het album van maand augustus, Ceremony, van Olly and the Roots. 228 hebben we gedraaid. We hebben het hiervoor al gehoord in een eerder uur van deze avond van de zanger Sjoerd van Kamen. Dat is eigenlijk best wel heftig nieuws eventjes, hè?
1: Even confronterend, Henk.
0: Ja. Maar gelukkig had hij ook goed nieuws en kunnen we altijd mooi vooruitkijken. En ja, dat doen wij ook altijd eventjes op deze avond. Want ja, we kijken vooruit naar de films die eraan staan te komen in de bioscoop. Ja. Wederom vanuit Heerenveen, hè?
1: Ja, we zitten weer bij Charlie Bios en Bar in Heerenveen. Mm-hmm. Mooie locatie om te zitten, Henk.
0: Ja, nou is het ook zo, als wij de volgende keer iets gaan opnemen hier, dan kunnen we van tevoren wel even een meldingje maken van wanneer we hier zitten. En dan zou het misschien ook wel leuk zijn als er eens een keer mensen komen om dan even hoi te zeggen. En dan kunnen ze ook nog wel even misschien een klein praatje met ons houden van wat hun favoriete film bijvoorbeeld is.
1: Altijd welkom. Geef bij mij maar aan welke jij het leukst vindt.
0: Ja, nou dan zullen we het zometeen ook zwart van de mensen hier voor ons zien. Qua muziek zit het dit uur ook wel weer prima voor elkaar. We hebben zometeen Jon Bon Jovi, Blaze of Glory. Ja, dat is natuurlijk een bekende cowboy track uit een film.
1: Young Guns, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dat Bring Back Memories. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Ellie Goulding, Love Me Like You Do, wat sowieso een enorm dikke hit was.
1: 50 maar, Shades of Grey.
0: Ja, daar kwam je uit. Dus dat was ook wel zo'n dikke hit. Nou, wij praten zo meteen even verder. Wij gaan gewoon even lekker even muziek luisteren.
1: Tot zo.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.

0: er waren een keer nog twee knijters van hits. De Glory of Love van Peter Cetera. Ja, dat was natuurlijk wax on, wax off. Hè?
1: Oh, fantastisch. Toch de Karate Kid. Hoe mooi vonden we dat. Ja, dat heeft wel heel wat gaten in de deuren gekost, Henk.
0: Ja, dat is ook weer een reboot of een doorstart is er geweest. Niet alleen qua serie, maar ook qua film. Dus ja, dat is eigenlijk een classic uit het verleden. Blijft mooi doorgaan. Hetzelfde geldt in principe ook voor A View to a Kill, waar we ze pas nog even naar geluisterd, van Duran Duran.
1: Ja, James Bond. Ja, we zitten nog met smart te wachten op de nieuwe James Bond, Henk.
0: Ja, er zijn toch telkens wel weer ontwikkelingen, maar eigenlijk nog niet zo...
1: De concrete ontwikkelingen missen nog. We weten nog steeds niet wie nou daadwerkelijk de James Bond gaat zijn.
0: Zou dat dan ook allemaal een beetje marketing zijn? Of heb jij het gevoel van nou dat ze weten het ook echt niet? Ja, hè?
1: Ik denk dat ze echt wel al een visie hebben wie ze willen hebben voor James Bond. En dat wij alleen mooi lang een beetje zo in het donker gaan worden totdat de spotlight aan mag.
0: Ja. Ja. Nou, wat dat betreft zijn we hier in het derde uur eigenlijk best wel voorspelbaar. Want er zijn toch telkens weer dingen die terugkomen. Dat zijn onder andere onze vaste huismuzikanten, noem ik het bijna.
1: Ja. Paul Fans and Friends natuurlijk.
0: Ja, nou,
1: Hymns
0: was...
1: for the Bodies of Light.
0: Ja, nou, die hadden we begin van het jaar ook al eens een keer gedraaid.
1: Ja, maar die kan niet ontbreken. Mag best nog een keer.
0: Er waren zoveel positieve reacties online ook over de mooie muziek van Paul Fans and Friends. En ja, die houden we er gewoon in. En datzelfde geldt ook voor Newlands.
1: Something About You.
0: Ja, we gaan binnenkort eventjes met Paul Nieuwland, Alex Nieuwland gaan we even bellen. Want ook daar zijn ontwikkelingen. Wat zijn muziek betreft. En ja, daar gaan we even over praten. Volgens mij gaan we daar over een week of over twee weken gaan. Mensen moeten de social media maar even in de gaten houden. En ja, dat is dan ook echt, zeg maar, ja, de titel zegt dat eigenlijk al. Het gaat over hem. En daar gaat dit nummer ook over, Something About You.

0: Ja, dat was Basket Case nog eventjes van Green Day. En nou ja, dit is heel toepasselijk. Ook een van de grootste hits van Green Day. En ja, misschien komen ze straks helemaal weer terug met allemaal greatest hits en revivals en remixes. Want
1: ze zijn eerst te zien in de komende film, ja. Henk.
0: Ja, dat is ook weer zo'n
1: Nimrod's A Green Day Comedy.
0: Een biopic van hoe ze zijn begonnen of hoe ze zijn doorgebroken.
1: Nou, het is eigenlijk echt wel een comedyfilm. Mm-hmm. En ja, het is eigenlijk wel een beetje gemeen eigenlijk. Want het verhaal gaat eigenlijk over drie bandleden, jonge jongetjes, die eigenlijk een beetje in de maling worden genomen door een van de oudere broers. Mm-hmm. Namelijk houden ze hun voor dat ze op het voorprogramma voor Green Day mogen spelen op Oudejaarsavond.
0: Ja.
1: En met als gevolg dat ze een complete roadtrip en meegejatte auto van de ouders of broer. En dan blijkt het een grapje te zijn.
0: Ja, en dan staan ze dan.
1: En daar staan ze dan.
0: Ja.
1: Ja, zijn ze zo leuk bij Green Day dat hij zeg maar gewoon alsnog mogen zingen daar in zijn programma? Of
0: ja.
1: Dat is even de vraag, Henk.
0: Nou, ik heb eigenlijk een beetje een heel donkerbruin vermoeden, zeg maar, dat ik wel weet welke kant erop gaat. Want die jongens van Green Day, dat zijn over het algemeen jongelui die wel van een geintje houden. Ook wel voor een uitdaging. En dat we daar heel veel muziek van gaan luisteren in de film van Green Day. Dat zal denk ik wel.
1: Dat is één ding wat zeker
0: ja.
1: is. Ja.
0: De echte muzikanten van Green Day, doen die ook mee? Of wordt het allemaal een beetje in scène gezet?
1: Ja, zeker wel. Die zijn ook aanwezig.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook wel serieus dat zij erbij betrokken zijn. En ja. Het is het moet een hilarische film worden. Er zit ook wel een goede cast in, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten castleden bij die onder andere bekend zijn van de Big Bang Theory. En dus comedy verstaan ze wel, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En Green Day zelf is ook te zien in deze film.
0: Ja, nou, die zijn nog
1: en
0: steeds.
1: En hopelijk ook te horen.
0: Ja, denk het wel dan. Hartstikke positief. One Night Only, dat is de tweede titel die we op een lijst hebben. Nou weet ik daar eigenlijk helemaal niks van af. Wat ik wel weet is dat daar lekkere muziek in zit. Maar is het dan, vertel, One Night Only.
1: Nou Henk, het is eigenlijk heel simpel. Het is bijna oudejaarsavond.
0: Mm-hmm.
1: Een avond waarin gefeest moet worden en alles mag. En dan is arme Owen gedumpt.
0: Och.
1: En is toch ineens vrijgezel.
0: Oh.
1: En wat neem je dan voor? Nou, bekijk het allemaal, maar ik ben nog jong.
0: Ja.
1: Je wil wat.
0: YOLO.
1: We gaan op jacht naar iemand die ook wat leuks wil. En dan wordt het een heel avontuur. Want ja, er zijn vast meer mensen die ook gewoon samen willen zijn op oudejaarsavond en wat leuks willen opbouwen.
0: Ja.
1: Of gewoon een avondje goede lol willen hebben. Op welk front dan ook.
0: Ja.
1: En dat is best lastig, want dan kom je iemand tegen en de vonk slaat over. Maar op basis van allemaal
0: leugens.
1: Verkeerde aannames en leugens wordt het een vluchtig samen zijn en daarna een hoop ellende in plaats van daar waar ze eigenlijk beide op hopen.
0: En dan begint het jaar niet goed.
1: Dan begint het jaar niet op goede voet.
0: Nee.
1: Maar en gelukkig, Henk.
0: Heeft het een happy end?
1: Zou het zomaar kunnen dat ze er samen hard aan kunnen werken om het nog een happy end te laten worden?
0: Nou, ja, nou, dat is
1: dat vul
0: is
1: dat maar in zoals je wil.
0: Ja, nou. Iets voor in de bioscoop misschien.
1: Het is een heerlijke romantische film, een comedy film, een beetje drama. Hij zou ook heel goed zijn voor bijvoorbeeld de Ladies Nights. Die ook nog steeds in de bioscoop te zien zijn. Dus hou dat schema in de gaten.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, al met al gewoon een heerlijk ontspannen film.
0: Ja, nou dit zijn films die je gewoon lekker kunt bekijken in de bioscoop. Het geluid en beeld is over het algemeen fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn hier in Heerenveen ook een paar keer naar de bioscoop geweest. En we hebben het hier in het noorden vaak over de pâté-stoelen. Die hebben ze hier in Veen ook, hè?
1: Bij Charlie Bios en Bar hebben zij zalige stoelen.
0: Ja.
1: Net als bij de grote spelers in de bioscoopwereld.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben ze ook nog gewoon mogelijkheid om 's avonds nog even een hapje te doen.
0: Ja.
1: Japanse hapjes, lekkere nachos. Je kunt maar kiezen. Het is maar goede kwaliteit.
0: Lekker knabbelen.
1: Dus knabbel maar.
0: Hoppakee. Nou, wij gaan lekker door met muziek. We doen Dracula van Tame Impala. Dat is alweer een recent nummer. Maar de Jenny remix die komt voor in One Night Only. En nou, die gooien we er even in.

0: Ja, dat was Katie Fash nog eventjes met Again uit de film Drama, The Drama. Van begin dit jaar.
1: Ja, voorjaar van dit jaar. Ja.
0: Ja, je hebt op een gegeven moment in films, populaire films, daar heb je vaak muziek wat gerecycled wordt op een of andere manier. Soms heb je ook gewoon unieke nummers die ervoor voor geschreven worden. Die muziek die kan gewoon langskomen hier in de derde uur. Hè?
1: Ja, en dat moet ook gewoon. Sommige films hebben echt de muziek ook nodig om de film in zijn kracht te zetten. Mm-hmm. En bij anderen is het gewoon puur als ondersteuning van een verhaal.
0: Ja.
1: Maar als je goede muziek hebt bij de film, dan maakt het de film in ieder geval af.
0: Nou ja, we hebben ook nog muziek van Michael Giacchino hebben we in het vooruitzicht. Sweet the Day.
1: Van Spider-Man, A Brand New Day.
0: Ja, nou ja, daar zijn we inmiddels ook al geweest. Allebei.
1: Heerlijke film.
0: Ga er maar heen.
1: Een echte Marvel. En ik raad aan voor iedereen die er nog naartoe moet, blijf de aftiteling nog even zitten. Want er zitten after credits in de aftiteling.
0: Ja. Nou, we mogen niks verklappen. Want,
1: nee, verder zeggen we niks.
0: Want mensen moeten dat zelf maar even zien. Ze kunnen de score, een gedeelte van de scores, nog even luisteren voor het nieuws. Ja, nou, je bent er volgende week ben je er ook weer. Hè? Heb je dan weer twee lekkere films om te bespreken?
1: Ja, ook weer twee totaal verschillende films, Henk. The End of Oak Street.
0: Is dat een horrorfilm?
1: Ja, een beetje wel. Mm. Science fiction horror en The Sunny Dance.
0: Oké, nou dan weten we ook eventjes wat ons volgende week te wachten staat. Wij hebben sowieso Sweet the Day uit de Spider-Man Brand New Day film. Maar nu eerst SSDO met Metropolis. Janne, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan na het uur even door. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het vierde uur van Even wat Oors met Henk Jansen en Seert van Totta.

dat is het zonderlijk probleem. Ik snap wat je zegt, ook de woorden die je niet meent. En ook al is het soms vreemd. Hey, dat is oké, vlug samen naar het west. Dan zijn we alleen en ik was tevreden. Al was het maar even.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors. Waarin we zijn begonnen met foto van Thijs. En Thijs is een hiphopper uit Leeuwarden waar we meer van gaan horen. Want hij gaat dit najaar gaat hij meedoen met de popronde. Is hij voorgeselecteerd. En ja, aan het einde van de maand gaan we ook nog met hem praten daarover. Hebben we de primeur van zijn nieuwe single. Nou, deze was nog van het voorjaar. Prachtig allemaal. En als het deze kant op gaat, dan kijken we er nog uit waar hij mee op de proppen komt. Nou, we hebben dit uur hebben we nog het Seert van Popta. Die schuift zo meteen aan. Maar tot die tijd hebben we sowieso nog even wat lekkere deuntjes. We gaan zo meteen luisteren nou naar No Hard Feelings van Nadoa. En nu eerst Choirs van Jinx featuring Felix Heen.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaascha om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

Nou, dat was Else Lene nog eventjes. Ook zij is geselecteerd voor de popronde. Ja, daar gaan we dus ook muziek van draaien het komende half jaar. En mooi in de gaten houden wat ze allemaal gaat doen. Elke keer weer hebben we geluisterd. We hebben nu zometeen nog eventjes Koen en Floris aan de telefoon van de Frolics. Die doen het ook hartstikke leuk. En we draaien hun muziek ook. Maar eerst doen we eventjes Bello van Kabouter Putlucht. MUZIEK

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Stemmen in de Muren. En ja, dat is een van de vier nummers die live zijn opgenomen door de Frolics in Mukkers. Eind vorig jaar, begin dit jaar. En ja, wij zien de naam steeds vaker voorbij komen. En dan moesten we maar eens even gaan bellen richting Leeuwarden. En ja, aan de telefoon hebben we Koen en Floris van de Frolics. Goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Hallo.
0: Ja, want het is een vrij drukke zomer voor jullie. Want ja, dat zijn allemaal optredens. Onder andere van de kleine tour. Waar jullie al een paar keer ten tonele zijn verschenen. En ja, daar staat er veel meer aan te komen. Hoe zijn jullie bij de kleine prijs gekomen? Of bij de kleine tour gekomen?
1: Ja, we hebben nu één show gehad, inderdaad. En dat zijn eigenlijk via Bouke. Bouke is een beetje een algemene kennis van ons. En die zat zelf ook al lang in een bandje. Mm-hmm. En die is wel bekend met Friesland Pop en de Kleine Tour. En die heeft ons daar eigenlijk een beetje aangedragen. Omdat hij die lui wel wat kende. Mm-hmm. En wij waren toen de tijd nog heel erg onervaren met alles muziek maken en bandgerelateerde dingen. Dus hij heeft dat eigenlijk voor ons opgepakt en ons daarheen gestuurd. En ja, dan heb je een interview, dan moet je daar even zitten en praten met die lui en hun overhalen dat het leuk is om jou te laten optreden.
0: Ja.
1: En ja, we zijn door de selectie heen gekomen, we zijn geselecteerd en nu hebben we dus een paar weken terug een showje gehad in Joude. En we spelen nog in Donkerbroek, in Balk en in Leeuwarden.
0: Ja. Nou, dat zijn prachtige optredens. Jullie zijn ook een behoorlijke energieke band. We hebben het zo pas al even gehoord, maar hoe omschrijven jullie jullie muziekstijl?
1: Ja, we hebben daar lang en breed over eens te draaien. En uiteindelijk hebben we een beetje gekozen dat we toch wel een beetje skatepunk klinken. Ook wel wat, nou ja, dat komt dan misschien meer door mijn drummen dan de rest hoe we klinken, maar een beetje een stukje hardcore punk. Dat luister ik persoonlijk wel ook wel veel. Dus ja, de hardcore skatepunk, zodoende, is het een beetje ontstaan. En, we luisteren ook allemaal wel verschillende stijlen muziek, dus dat is qua inspiratie ook wel een beetje. Gaat dan waarschijnlijk nog wel wat meer vloeien dan alleen hardcore skatepunk, maar...
2: Ja, ik denk dat wij sowieso, inderdaad wat Koen zegt, we hebben allemaal inspiratie vanuit andere bands die we opnemen. Je hoort bijvoorbeeld in onze gitaar wel dat Jason meer van de poppunk is. Ik ben zelf heel erg fan van Neuk, bijvoorbeeld. En dat hoor je dan ook wel hoe ik teksten schrijf. En op die manier hebben wij, denk ik, vind ik zelf, een herkenbare, maar toch unieke sound.
0: En is dat eigenlijk altijd vanaf het begin aan al geweest? Of waar jullie nu staan, is dat in de afgelopen anderhalf, twee jaar gegroeid?
1: Dat is wel gegroeid. Dat is echt wel zo, dat heeft wel zo moeten ontstaan. In het begin moesten we gewoon nog uitvogelen wat we wouden. En een beetje tingelen, priegelen, teksten schrijven, kijken wat werkt niet. We hebben ook wel, we hebben nu 9 nummers. Totaal die wij spelen, maar ik denk dat we er wel een stuk of 50 hebben geschreven.
0: Hmm. En die nummers, is de setlist altijd hetzelfde? Of van tevoren gaan jullie bekijken van hey, we gaan daar spelen, dus laten we nou deze 8, 9, 10 nummers doen? Of hebben jullie voor jezelf al een bepaalde greatest hits bedacht?
1: Onze setlist is een soort van de greatest hits eigenlijk. Ja, de daadwerkelijke setlist is eigenlijk afhankelijk van de speeltijd die wij krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we kunnen hem altijd wel binnen een half uur tot drie kwartier passen al onze nummers.
0: Ja.
1: En ja, we hadden een tijdje terug hadden we een showje van 20 minuten. Dan moet je nog weer een selectie gaan maken van de selectie.
0: Ja.
1: Maar in principe is de setlist die wij spelen is ook wel zo'n beetje alle muziek die we ook echt hebben.
0: Ja. Nou staan jullie met een live opnames staan jullie op de streamingsdiensten. Ja. Is het dan ook de bedoeling dat er officiële tussen aanhalingstekens opnames gemaakt gaan worden, zodat daar dan weer verder mee kan?
1: Ja.

0: We hebben nu inderdaad dan onze EP van Mukkus, die staat online. We zijn ondertussen de afgelopen tijd ook wel een beetje bezig geweest om een single op te nemen. Mm-hmm. Dat is een beetje een uitvinding, om zo maar te zeggen. We hebben eigenlijk alles zelf nu één nummer dan opgenomen. Dat is Jason, die is daar gaan eigenlijk editen en werken. Mm-hmm. Daar zitten we nu een beetje op het punt dat we hem alleen nog bij iemand willen laten mixen en masteren.
1: Ja.
0: En dan willen we die ook wel ergens in de komende, een beetje aan het einde van de kleine tour willen we dat eigenlijk wel klaar hebben. Dat we dat voor het laatste optreden toch wel in de lucht hebben.
1: Ja. Ja, dan kunnen de mensen gaan streamen, hè? Dan kunnen mensen dan dat thuis ook gaan beluisteren allemaal.
0: Ja.
1: We hebben altijd
0: een hele positieve reactie van onze live shows. Dat is super vet om te zien, dat mensen je muziek gewoon leuk vinden.
1: Mm-hmm.
0: En we willen voor onszelf graag gewoon echt een mooi product online zetten, maar ook voor de mensen die naar onze muziek luisteren.
1: Ja.
0: Willen we hun gewoon iets geven wat ze gewoon lekker thuis kunnen draaien, wat ze in de auto kunnen draaien.
1: Mm-hmm.
0: En meer dan wat we ze nu hebben gegeven.
1: Ja. Nou vroeg ik me ook af, de Frolics, dat is een naam, maar wat betekent dat eigenlijk? Want ik heb dat even opgezocht, maar ik kon het niet vinden.
0: Ja, de Frolics, het betekent van zichzelf betekent het niks, maar frolicen of frolicking, dat is het Engelse werkwoord, de letterlijke vertaling is dappelen.
1: Ja.
0: Ofwel huppelen, in het Fries zou je zeggen strunen. Het is een beetje ons woord voor gewoon op pad gaan. Dus in plaats van dat we even gaan strunen, gaan we even frolicken. En dat is een ding in onze band, maar ook in de verlengde vriendengroep.
1: Ja.
0: En het omschrijft, als wij het horen, omschrijft het wel goed wat wij doen. En het rolt lekker van de tong af.
1: Ja.
0: We hebben heel lang bek gevochten over de naam. Ja. We hebben zoveel verschillende namen bedacht bij de Frolics. Daar zijn we op geland. Ook lekker te marketen, goed logootje erbij gemaakt. Maar het betekent op zichzelf betekent het niks.
1: Nee.
0: Maar voor ons betekent het wel iets. Vooral ook in die tijd dat we nog geen naam konden verzinnen, hadden we. Geen naam wel bent. We waren wel bij geen naam wel. Trip down memory lane.
1: Nou, het is sowieso jullie optredens. Dat is ook dadelen op het podium. Ik vergelijk jullie een heel klein beetje met Mary Scoovy en Te Sloeg en de Wat, jongens. Dezelfde energie zal bij jullie ook op het podium tentoon worden gespreid. En dat zijn natuurlijk ook jongens en bands waar jullie ook een beetje mee omklieren natuurlijk. Hè? Want een beetje in elkaars voorprogramma staan, een beetje elkaar helpen, zeg maar. Dat is in het Leeuwardencircuit wel een beetje de bedoeling, hè?
0: Ja, dat hoort er wel bij. Als je samen in zo'n een beetje een wat kleinere scene zit, in een wat kleinere stad, dan ben je er altijd voor elkaar.
1: Mm-hmm.
0: En dan zij staan bij ons te dansen, wij staan bij hun te dansen. En het is gewoon fijn dat er van beide kanten gewoon support komt.
1: Ja. Ja, dat is hoe het hoort, hè?
0: Ja, dat is het mooie. Dat vind ik echt het mooiste eraan.
1: Hey jongens, Koen en Floris, bedankt dat jullie even in wilden bellen. Want we gaan luisteren naar een van jullie nummers, Sprakeloos. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen? Anekdote of iets wat er mee te maken heeft?
0: Sprakeloos is eigenlijk... Ik ben de frontman en ik schrijf eigenlijk alle teksten.
1: Mm-hmm.
0: Behalve Sprakeloos. Sprakeloos heb ik niet zelf geschreven, die heeft Koen geschreven.
1: Ja.
0: Dus dat is wat dat betreft ook de enige outlier in de set is.
1: Ja.
0: Misschien dat Koen er wat over te vertellen heeft.
2: Ja, ik... Eigenlijk de inspiratie komt voor uit een stukje... Ja, ik wil niet zeggen dat ik zwaar sociaal angstig ben, maar ik heb in mijn leven wel eens momenten gehad dat ik een beetje op een sociale angst of zo uitkom. En dan, of juist me niet gehoord voel. En dat ik probeer een beetje in een groep zeg maar mee te komen. En dan zeg ik twee woorden, hoor ik heel veel geluid om me heen en dan trek ik me even terug. Dat is eigenlijk een beetje de inspiratie waar ik die tekst op heb geschreven.
1: Ja.
2: Ja, dat eigenlijk.
1: Nou, er is genoeg over verteld. We gaan er luisteren, jongens. Bedankt. En veel succes en plezier bij de komende optredens en het verdere mixen en master van jullie muziek. We gaan luisteren naar Sprakeloos.
0: Dank je wel.

0: helemaal in de lijn van de Vrolijks. Nog eventjes boot van Taxi Taxi. En ja, dan is het weer halverwege het laatste uur van Even Wat Ommers. En ja, dat betekent dat ook deze keer het zit van Pop daar weer aan gaat schuiven. Mensen hebben dat in de intro al gehoord. Vast panellid van het vierde uur.
1: Ja.
0: Ja, het is weer mooi dat je er weer even bent.
1: Zeker, ik heb er weer zin in. Ja.
0: De vakantie inmiddels alweer lang achter ons gelaten.
1: Te lang. We zijn alweer toe aan een nieuwe vakantie.
0: Je moet alweer uitgerust worden.
1: Ja, zeker. Nee, grapje.
0: Ja, nou ja, het is weekend en dan gaan we weer mooie dingen doen. Ik had begrepen dat jullie binnenkort met Deadmouth ook weer een mooi uitje hebben.
1: Ja, zeker.
0: En daar ook alweer druk voor aan het oefenen zijn.
1: Ja, precies. Het is buiten. Het is bij Iduna. Ik weet niet of ze dat vaker gedaan hebben. Voor mij is het nieuw. Dan hebben ze buiten het parkeerterrein hebben ze dan een buitenpodium. Mm-hmm. En dan gaan we samen met de Nederlandse band Cryptosis gaan we een mooi show geven. En we zijn druk bezig om een leuke setlist in elkaar te spijkeren, zeg maar. Om een vette show te geven.
0: Ja, want jullie hebben nu de nieuwe drummer Henk. Die is nou ongeveer drie kwart jaar bij jullie bezig.
1: Ja.
0: Je vertelde in het begin van het jaar dat je eerst nog maar 4-5 nummers zeg maar kon. Dat jullie amper een half uur vol kunnen maken. Ja. Maar inmiddels is het weer volle bak. En ook alweer nieuwe nummers aan het schrijven.
1: Er staan wel ideeën klaar voor nieuwe nummers. Alleen omdat we nu allemaal net terug van vakantie een beetje zijn gekomen. En willen natuurlijk weer fris en fruitig op het podium staan. En de instrumenten hebben een paar weken in de kast gestaan. Dus dat wil je weer even ophelderen en weer even strak worden in je muziek. Hè. Je merkt toch wel, als je een paar weken niet speelt, dat het weer verzwakt.
0: Ja.
1: En ik denk dat we na de 22e, dat we dan weer bezig gaan met nieuw materiaal. Want er ligt genoeg inspiratie op de planken.
0: Hou het maar even in de gaten. We gaan het denk ik nog wel eens even wat aandacht aan schenken. Envig, dat is ook zo'n band, die komt het ook wel bekend voor. Die hebben we ook al een paar keer gedraaid, volgens mij, in dit uurtje. Of dat Fijke me ooit nog eens een keertje heeft meegenomen. Dat zou
1: goed kunnen. Ik kan me niet herinneren dat ik een Envig er ooit in heb gegooid. Maar ja, ik doe het ook al 2,5 jaar of zo, dus misschien ook wel. Maar Envig, dat is echt een hele vette band. Als je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog of zo, dan... En je houdt van metal, dan is dit wel een leuke band om te ontdekken. Ze maken trash, death metal-achtige iets. Mm-hmm. Dus tenminste, zo noem ik het. In het taal kan je het anders noemen, maar ik vind het trash met death metal. En bij dit nummer ook. Je voelt weer de strijd, zeg maar, tussen Duitsland en Amerikanen. En je hoort misschien in je hoofd op de achtergrond de tanks rijden en zo. En dat doen ze heel goed, ja.
0: Het is mooi dat je het even visualiseert. Dan kunnen de mensen kijken wat je zegt van herken ik het erin. Oats to the Misanthrope.

0: nummers Dead Propaganda van Desalmado hebben we even naar geluisterd. Het zijn niet hele lange nummers deze avond. Maar aan de andere kant, ja, als je het verhaaltje kort kunt vertellen, ja, waarom heb je dan 6, 7 minuten nodig? Hè?
1: Ja. Ja, precies. Ja. Ja, Desalmado, ja, dat is een band die voorbij is gekomen. En niet wat in mijn straatje zou passen, normaal gesproken, zeg maar. Maar ik vond het wel een heel vette band. En ja, het is wat trash metal, zeg maar. En meestal heb ik mijn trash metal skip. Maar ja. Dit begon goed. En denk, even blijven luisteren. En denk, ja, dat is wel vet. En volgens mij kennen heel veel mensen deze band ook niet.
0: Het is vaak ook zo, zeker als je bij de streamingsdienst een soort van shuffle-modus hebt opstaan. Dat je soms ook een beetje verrast wordt en nieuwsgierig gemaakt wordt. De muziek die je voorgeschoteld wordt.
1: Ja.
0: Anders zit je toch altijd maar in je eigen platenbakje om te graaien.
1: Ja, klopt. Maar dat is het leuke aan Spotify, zeg maar. Als je naar een platenzaak gaat, kom je altijd dezelfde soort bands weer tegen. En Spotify gooit ook heel veel bands ertussen die niet heel groot zijn. Dus van die underground bands, zeg maar. Die maar misschien 300-400 luisteraars in de maand hebben.
0: Ja.
1: En dat je echt denkt, ja, die verdienen veel beter. En dat wij dan met zo'n mooi radioprogramma hun dan een steuntje in de rug kunnen geven.
0: Ja. Nou, datzelfde geldt misschien ook wel van Diesel Eater.
1: Ja.
0: No Count gaan we zo meteen draaien.
1: Heel wat anders weer.
0: Dat is weer wat anders. Is dat dan wel een algeheel bekende band? Of zeg je van nee, dit is ook zo'n...
1: Niet dat ik weet. Nee. Ik ken ze wel een tijdje. Het is lekker als je van hardcore metal houdt. Hatebreed, Madball-achtig. Mm-hmm. Dan ken je het misschien wel. Maar ik denk als je niet in de charters zit, zeg maar, dat het onbekende band is. Maar ja, dat vind ik wel leuk. Van die bands erin gehoord die niet voor mensen denken te kennen, denk ik dan.
0: Nou, we gaan luisteren naar No Call.

0: daar was Benighted eventjes met Scars.
1: Ja.
0: Ja, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze 4 uur even wat oors zit. Deze band en het nummer Scars. Wat doet dat met je? Heb je dan ook echt het gevoel van hier gaan we helemaal op los? Of zeg je dan lekker tussendoor?
1: Ja, nee, zeker. Benighted is een van mijn favoriete metal bands, zeg maar. En ik heb ook wel eens contact met die zanger Julian. Mm-hmm. En laatst op Stonehenge weer gezien. En ja, dat blijft zo vet. Ik weet niet wat het is, maar hun muziek is... ja, ik krijg gewoon veel energie van, zeg maar. Als ik een inkakmoment heb en ik moet weer even aan het werk, op mijn werk, zeg maar. Ja. Dan even de Bluetooth-box aan, even Benighted aan en dan vol energie weer aan de bak.
2: Ja.
1: En Benighted is gewoon fantastisch. Ja. Ja.
0: Nou, wij breien een eind aan, bijna. We hebben nog 2 nummers. Het programma kan trouwens teruggeluisterd worden via de uitzending gemist. RTV Spanenburg heeft een eigen website. En op de pagina van Even Wat Oors, daar kan tot 4 weken teruggeluisterd worden. En ja, wat kun je dan nog beluisteren allemaal? Sowieso de Cross van Admora.
1: Ja, van een nieuw album, hè?
0: Ja.
1: Dus die is net uit. En ze hebben laatst ook een hele mooie recensie gekregen in een tijdschrift of zo.
0: Meerdere zelfs.
1: Meerdere tijdschriften,
0: ja, ook in het buitenland.
1: Ja, echt. Die jongens zijn echt fantastisch bezig. En ik heb het album van hun gekregen, zeg maar. Omdat ik ze geholpen had toen met Inner Self.
0: Ja.
1: Maar die plaat is echt fantastisch. Goed gemixt. En het zit goed in elkaar. En je hoort gewoon dat die jongens gewoon elke met de dag beter worden met spelen en schrijven. En
0: Nou, in van zomer is je ook album van de maand geweest bij Even Wat Oors.
1: En terecht.
0: Heel veel positieve reacties op gekregen.
1: Ja.
0: En ook prachtig dat wij niet de enigen zijn die hun waarderen.
1: Nee.
0: Laten we hopen dat straks ook eens wat festivaletjes of shows op kan leveren voor deze mannen die het, die het verdienen.
1: Dat komt wel goed. Ik heb met hun gesproken en er komen plannen aan. Ja. Dus ik weet waar ze mee bezig zijn. Dus hoeven we ons niet druk over te maken. Dat komt wel goed met ze.
0: Nou, dat is wat we gaan draaien. Maar ook Gorgoroth, doeltjes. Ja. Radix Mullerum. Lekkere band? Of zeg je van...
1: Ik wel. Ik denk dat heel veel mensen nou denken van... Oh, wat een takkenherrie. Wat dit? Als we het zo meteen aanzetten.
0: Ja.
1: Maar ja, ik mag muziek kiezen. En ik draai wat ik leuk vind.
0: Ja. Zo doen we het gewoon.
1: Ja, nee. Maar ik vind Gorgoroth... dat is een old school black metal band uit Noorwegen vandaan. En iedereen heeft zijn mening er wel over of het goed is of slecht is. Maar ik vind het gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan ze draaien tot aan het nieuws. Tjeerd, jij weer bedankt voor je inbreng. En volgende week dan doen we het kunstje gewoon nog even een keer. Hè?
1: Zeker weten.
0: Mensen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Muziek uit de regio. Je stopt op Radio Spannenburg.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maken zelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreken op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar op een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen leggen, want hij minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben mijn

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht ik het verhaal, wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doest waar ik voor de tost? Ik zei, is dat lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal voor lul vanzelf, zo'n kanarie, no? Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sluipen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Want

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon.

Ik eet er lekker van! Dankjewel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

tickets anymore.

en Agres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk, wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: De beste muziek uit Friesland, juist op Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen